0: voor mijn oma is breed en verpraat. Ik had net hierdie song gemaakt om te zeggen baie dankie. En jou vertel, je was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Mbalambi, Zwenshambi, Nswazi. Live the music on 98.4 FM.